0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De punten waren gisteravond rond 1 uur geteld, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovision Festival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien en kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas, voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-tegelhuis.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Darra met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
2: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics.

0: Collectief, de muziek van jouw leven.
1: De gemeente Aalter en het agentschap Wegen en Verkeer die maken plannen om twee kruispunten op de Knokkenweg in Aalter te vernieuwen. Het gaat om de kruispunten met de Brugstraat en de Groendreef. Die liggen dicht bij elkaar en worden samengevoegd tot één groot kruispunt, zegt schepen Tom Paquet. In Lembeke is koekjesfabrikant Lotus gestart met de bouw van een nieuwe productiehal. De fabriek is met drie hallen nu al de grootste koekjesfabriek van Europa en wordt met een vierde hal nog groter. En die moet binnen 2 jaar klaar zijn. Of er extra jobs bijkomen, zegt Lotus voorlopig niet. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren komen er strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad van Lokeren die stemde maandag over een tijdelijke politieverordening die een algemeen sluitingsuur en een verplicht stilteuur invoert in de feestzone van het stadscentrum. 5 zorgboerderijen in Oost-Vlaanderen die gaan nauwer samenwerken onder de naam De Zorgerij. Ze willen hun begeleiding versterken, het concept bekender maken en hun landbouwproducten gezamenlijk promoten onder 1 label. Loren de Blok is verkozen tot ondernemende onderzoeker van 2026. Dat is een wedstrijd van Gentrepreneur voor studentondernemers. Loren die ontwikkelde een niet-radioactief contrastmiddel dat chirurgen helpt nagaan of kanker zich via de lymfeklieren verspreidt. De WK-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni om 5:00 PM zal in Oudenaarde gratis te volgen zijn op groot scherm. Ook de 2 eerste wedstrijden van de Duivels, telkens om 9:00 PM, zijn gratis te bekijken op de parking van evenementenhal De Kubus in Oudenaarde.
0: Dit is Radio Actief. Actief.

De weersverwachting blijft wisselvallig met buien, kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De gemeente Aalter en het agentschap Wegen en Verkeer die maken plannen om twee kruispunten op de Knokkenweg in Aalter te vernieuwen. Het gaat om de kruispunten met de Brugstraat en de Groendreef. Die liggen dicht bij elkaar en worden samengevoegd tot één groot kruispunt, zegt schepen Tom Paquet. In Lembeke is koekjesfabrikant Lotus gestart met de bouw van een nieuwe productiehal. De fabriek is met drie hallen nu al de grootste koekjesfabriek van Europa en wordt met een vierde hal nog groter. En die moet binnen 2 jaar klaar zijn. Of er extra jobs bijkomen, zegt Lotus voorlopig niet. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren komen er strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad van Lokeren die stemde maandag over een tijdelijke politieverordening die een algemeen sluitingsuur en een verplicht stilteuur invoert in de feestzone van het stadscentrum. 5 zorgboerderijen in Oost-Vlaanderen die gaan nauwer samenwerken onder de naam De Zorgerij. Ze willen hun begeleiding versterken, het concept bekender maken en hun landbouwproducten gezamenlijk promoten onder 1 label. Loren de Blok is verkozen tot ondernemende onderzoeker van 2026. Dat is een wedstrijd van Gentrepreneur voor studentondernemers. Loren die ontwikkelde een niet-radioactief contrastmiddel dat chirurgen helpt nagaan of kanker zich via de lymfeklieren verspreidt.
4: De WK-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni om 5 uur 's morgens zal in Oudenaarde gratis te volgen zijn op groot scherm. Ook de 2 eerste wedstrijden van de Duivels, telkens om 9 uur 's avonds, zijn gratis te bekijken op de parking van evenementenhal De Kubus in Oudenaarde.
2: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas, voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

de weersverwachting. Blijft wisselvallig met buien, kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Bekijk nu vastgoeddezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed De Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
6: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat

0: boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De gemeente Aalter en het agentschap Wegen en Verkeer die maken plannen om twee kruispunten op de Knokkenweg in Aalter te vernieuwen. Het gaat om de kruispunten met de Brugstraat en de Groendreef. Die liggen dicht bij elkaar en worden samengevoegd tot één groot kruispunt, zegt schepen Tom Paquet. In Lembeke is koekjesfabrikant Lotus gestart met de bouw van een nieuwe productiehal. De fabriek is met drie hallen nu al de grootste koekjesfabriek van Europa en wordt met een vierde hal nog groter. En die moet binnen 2 jaar klaar zijn. Of er extra jobs bijkomen, zegt Lotus voorlopig niet. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren komen er strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad van Lokeren die stemde maandag over een tijdelijke politieverordening die een algemeen sluitingsuur en een verplicht stilteuur invoert in de feestzone van het stadscentrum. 5 zorgboerderijen in Oost-Vlaanderen die gaan nauwer samenwerken onder de naam De Zorgerij. Ze willen hun begeleiding versterken, het concept bekender maken en hun landbouwproducten gezamenlijk promoten onder 1 label. Loren de Blok is verkozen tot ondernemende onderzoeker van 2026. Dat is een wedstrijd van Gentrepreneur voor studentondernemers. Loren die ontwikkelde een niet-radioactief contrastmiddel dat chirurgen helpt nagaan of kanker zich via de lymfeklieren verspreidt. De WK-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni om 5 uur 's morgens zal in Oudenaarde gratis te volgen zijn op groot scherm. Ook de 2 eerste wedstrijden van de Duivels, telkens om 9 uur 's avonds, zijn gratis te bekijken op de parking van evenementenhal De Kubus in Oudenaarde.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook wat zon. De dagen daarna wisselvallig, maar tegen het eind van de week wordt het weer droger.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
5: De gemeente Aalter en het agentschap Wegen en Verkeer die maken plannen om twee kruispunten op de Knokkenweg in Aalter te vernieuwen. Het gaat om de kruispunten met de Brugstraat en de Groendreef. Die liggen dicht bij elkaar en worden samengevoegd tot één groot kruispunt, zegt schepen Tom Paquet. In Lembeke is koekjesfabrikant Lotus gestart met de bouw van een nieuwe productiehal. De fabriek is met drie hallen nu al de grootste koekjesfabriek van Europa en wordt met een vierde hal nog groter. En die moet binnen 2 jaar klaar zijn. Of er extra jobs bijkomen, zegt Lotus voorlopig niet. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren komen er strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad van Lokeren die stemde maandag over een tijdelijke politieverordening die een algemeen sluitingsuur en een verplicht stilteuur invoert in de feestzone van het stadscentrum. 5 zorgboerderijen in Oost-Vlaanderen die gaan nauwer samenwerken onder de naam De Zorgerij. Ze willen hun begeleiding versterken, het concept bekender maken en hun landbouwproducten gezamenlijk promoten onder 1 label. Loren de Blok is verkozen tot ondernemende onderzoeker van 2026. Dat is een wedstrijd van Gentrepreneur voor studentondernemers. Loren die ontwikkelde een niet-radioactief contrastmiddel dat chirurgen helpt nagaan of kanker zich via de lymfeklieren verspreidt. De WK-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni om 5:00 PM zal in Oudenaarde gratis te volgen zijn op groot scherm. Ook de 2 eerste wedstrijden van de Duivels, telkens om 21:00 PM, zijn gratis te bekijken op de parking van evenementenhal De Kubus in Oudenaarde.
4: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgaansverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Een contactverbod dus. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Er is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is onduidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. De 74ste editie van de havenfeesten in Blankenbergen heeft tijdens het verlengde weekend 60.000 bezoekers gelokt. Het zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie kon het wisselvallig weer de sfeer niet bederven. Moe maar tevreden, zegt de organisator. Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgaansverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Een contactverbod dus. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Er is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is onduidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. De 74ste editie van de havenfeesten in Blankenbergen heeft tijdens het verlengde weekend 60.000 bezoekers gelokt. Het zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie kon het wisselvallig weer de sfeer niet bederven. Moe maar tevreden, zegt de organisator. Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
2: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: Surf vandaag nog naar vastgoeddezutter.be voor zowel verkoop als aankoop van jouw plek bouwgrond, appartement of eigen droomhuis. Maak jouw afspraak via vastgoeddezutter.be of via 0474 708 353. We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en Regio Groot Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoeddezutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

0: Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Relatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd op VTM. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken. Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Braschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daardoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, zijn nog in levensgevaar. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Hij is herkenbaar op beelden te zien. Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zit enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand symptomen. Na aankomst zal het volledige schip grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Zeker 11 passagiers van de cruiser raakten besmet met dat hantavirus. 3 zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het eind van de wedstrijd. In de stand blijft Anderlecht 4e. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat het topper Club Brugge Union op het programma. En Timmerlier heeft de laatste rit gewonnen in de ronde van Hongarije. Zijn 3e ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. Aan de kust is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maximaal rond 14 graden. Vanaf woensdag eindelijk wordt het droger en zachter.
0: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: goed te zitten.
1: Profiteer van de jarenlange ervaring,
2: kennis van de streek,
1: nauwkeurige waardebepaling
2: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
1: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
2: We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
0: Vastgoed de zitter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.
3: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De gemeente Aalter en het agentschap Wegen en Verkeer die maken plannen om twee kruispunten op de Knokkenweg in Aalter te vernieuwen. Het gaat om de kruispunten met de Brugstraat en de Groendreef. Die liggen dicht bij elkaar en worden samengevoegd tot één groot kruispunt, zegt schepen Tom Paquet. In Lembeke is koekjesfabrikant Lotus gestart met de bouw van een nieuwe productiehal. De fabriek is met drie hallen nu al de grootste koekjesfabriek van Europa en wordt met een vierde hal nog groter. En die moet binnen 2 jaar klaar zijn. Of er extra jobs bijkomen, zegt Lotus voorlopig niet. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren komen er strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad van Lokeren die stemde maandag over een tijdelijke politieverordening die een algemeen sluitingsuur en een verplicht stilteuur invoert in de feestzone van het stadscentrum. 5 zorgboerderijen in Oost-Vlaanderen die gaan nauwer samenwerken onder de naam De Zorgerij. Ze willen hun begeleiding versterken, het concept bekender maken en hun landbouwproducten gezamenlijk promoten onder 1 label. Loren de Blok is verkozen tot ondernemende onderzoeker van 2026. Dat is een wedstrijd van Gentrepreneur voor studentondernemers. Loren die ontwikkelde een niet-radioactief contrastmiddel dat chirurgen helpt nagaan of kanker zich via de lymfeklieren verspreidt. De WK-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni om 5 uur 's morgens zal in Oudenaarde gratis te volgen zijn op groot scherm. Ook de 2 eerste wedstrijden van de Duivels, telkens om 9 uur 's avonds, zijn gratis te bekijken op de parking van evenementenhal De Kubus in Oudenaarde.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radioactief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.